0: Ja, hij werd gegaan.
1: Daar.
0: Shell unit, de service. Station, de DMS.
1: Down for.